Die de Europese Commissie oplegt aan technologiebedrijf Google creëert onzekerheid voor de transatlantische handelsrelaties. Dat zegt de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer in een reactie. Google krijgt 890 miljoen euro boete van de Europese Commissie voor 2 overtredingen. Google bevoordeelde zijn eigen diensten, zoals Google Shopping en de zoekrobot. En de tweede boete is omdat Google appontwikkelaars belemmert om gebruikers een dienst te laten kopen buiten de eigen Google Play winkel. De Amerikaanse handelsgezant noemt de boetes een onredelijke financiële straf en een risico voor de transatlantische stabiliteit. De Verenigde Staten wil Iraans geld gebruiken om de schade aan door Iran aangevallen schepen te compenseren. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. De Verenigde Staten heeft voor miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden door de internationale sancties die er al een tijdje zijn tegen Iran. Over dat geld werd ook al veel onderhandeld. En nu zegt Trump dus dat Iran zelf zal betalen voor de schade die het aanricht en dat dat geld gehaald zal worden bij die bevroren Iraanse tegoeden. Trump noemt dat in het bericht eerlijk en billijk. Het weer nog, het is meestal helder de komende uren. Tegen de ochtend kans op nevel of wat mist. En minima rond 7 graden in de Ardennen, 14 elders. De dag start grijs en nevelig, maar later breekt de zon door en krijgen we een mooie zomerdag met temperaturen tot 25 graden. Ook zaterdag de zon en dan nog wat warmer met maximaal tot 28 graden. Zondag krijgen we regen. Ik wens je nog een rustige nacht. En als je meer wil weten, nog meer nieuws wil zien, dan kan je dat altijd vinden in de app van VRT Nieuws. M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: Goodbye Bad Hair Days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: M&M Hits Live.
4: Altijd de beste hits, non-stop.
5: M&M Hits.

Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Spaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de vele natuurbranden in het land. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken vannacht bekend. Door de noodtoestand af te kondigen heeft de overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te kunnen bestrijden en kan er ook meer materiaal worden ingezet. Rond Avila, León, Toledo en hoofdstad Madrid woeden op dit moment hevige bosbranden. In de omgeving van Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden. Frankrijk vraagt daarom om het Europese mechanisme voor civiele bescherming in gang te zetten. Zo kan Europa extra blusvliegtuigen ter beschikking stellen. Voor de 13e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran. Iraanse staatsmedia melden dat de zuidelijke stad Avas onder vuur is genomen en dat er explosies zijn gehoord in de havenstad Bandar Abbas en op het eiland Qism vlakbij de straat van Hormuz. President Trump zei vannacht in een interview ook nog dat hij overweegt om een massale aanval op Iran uit te voeren in de nabije toekomst. Er zouden plannen op tafel liggen voor aanvallen die groter zijn dan tijdens Operation Epic Fury, die eind februari begon. Ik sta op het punt een besluit te nemen daarover, klonk het uit de mond van president Trump. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren is nog altijd versperd in de richting van Antwerpen. En dat blijft nog even zo. Er is daar schade aan het wegdek na een ongeval. Donderdagavond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde ook open en de brandende brandstof verspreidde zich

0: breedte van de weg. Voorlopig is er dus geen verkeer meer mogelijk richting Antwerpen daar. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via de lokale wegen naar de oprit in Lokeren. Mensen die vanuit de kust naar Limburg moeten, rijden beter via Brussel. Het is meestal helder. Tegen de vroege ochtend kans op nevel of mist. Minimaal rond 7 graden in Ardennen, 14 graden elders in het land. De dag start grijs en nevelig, maar later breekt de zon door. En krijgen we een mooie zomerdag met maximaal tot 25 graden. Ook zaterdag zonnig en nog een beetje warmer tot 28 graden. Dan zondag krijgen we regen. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Non-stop.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid. Met elegant design en

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Spaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de vele natuurbranden in het land. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken vannacht bekend. Door de noodtoestand af te kondigen, heeft de overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te kunnen bestrijden. Rond Ávila, León, Toledo en de hoofdstad Madrid woeden op dit moment hevige bosbranden. In de omgeving van Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden. Frankrijk vraagt daarom om het Europese mechanisme voor civiele bescherming in gang te zetten. Zo kan Europa extra blusvliegtuigen ter beschikking stellen. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn donderdagavond minstens 25 gewonden gevallen door een Russisch bombardement. Volgens een lokale gouverneur ging het om een aanval met 5 glijbommen. Daarbij raakten woongebouwen en ook een privékliniek beschadigd. Bij de gewonden zijn 6 minderjarigen en ook nog een baby van 3 maanden. In het voetbal heeft Gent 0-0 gelijk gespeeld op bezoek bij het Oekraïense Cherkasy. Een wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League was dat. Het verslag krijg je van Tom Boudeweel.
1: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Cherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met Goré op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
0: Anderlecht speelde in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. En als je op de E17 rijdt, even opletten. De snelweg is in de buurt van Lokeren versperd in de richting van Antwerpen. En dat blijft nog even zo, want er is schade daar aan het wegdek na een ongeval. Een vrachtwagen vatte gisteravond vuur na een klapband. Daarbij scheurde ook de brandstoftank, waardoor brandende brandstof op de weg is terechtgekomen. Voorlopig is er daar nog geen verkeer mogelijk in de richting van Antwerpen. Je moet een lokale omleiding volgen en mensen die vanuit de kust naar Limburg moeten rijden, die gaan beter via Brussel. De komende uren helder, maar 's ochtends kans op nevel of mist. Minimaal rond 7 graden in Ardennen, 14 graden in de rest van het land. De dag start grijs en nevelig, later breekt de zon door en dan krijgen we een mooie zomerdag met maximaal tot 25 graden. Zaterdag zonnig en tot 28 graden. Zondag zouden we regen krijgen. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Verenigde Staten leggen nieuwe importtarieven op voor producten uit 86 landen. Het gaat om tarieven van 10% tot 12,5%. Die worden opgelegd aan landen die volgens de VS te laks optreden om het verbod op dwangarbeid te handhaven. Het gaat onder meer om Canada, Mexico, India en landen van de Europese Unie. Dat deze tarieven net nu opgelegd worden is niet toevallig, zegt correspondent Thomas de Grave.
1: Deze tarieven vervangen in feite een andere reeks tarieven. In februari van dit jaar had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven die Donald Trump eerder had opgelegd onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven die waren tijdelijk, zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. Maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
0: De Spaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen door de vele natuurbranden in het land. Daardoor heeft de overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te kunnen bestrijden. Rond de hoofdstad Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. En ook in Avila, Lyon en Toledo woeden hevige bosbranden. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden en daardoor hebben al 20.000 mensen hun huis of camping moeten verlaten. Vooral bij Bordeaux is het moeilijk werken en het bluswerk verloopt nu veel moeilijker dan bij de grote branden in 2022, omdat het nu zo droog is, dat zegt deze brandweerman.
2: Très clairement, l'état de sécheresse du massif est pire qu'en 2022. Donc les conditions d'explosion des feux, on est dans les conditions plus difficiles.
0: In Marokko is een meisje van 13 jaar uit Mechelen overleden nadat ze met een quad van een klif is gestort. Het ongeval gebeurde nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko aan de Middellandse Zee. Het Mechelse meisje zat als passagier op de quad. De bestuurder, ook een tiener uit België, liep zware verwondingen op. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. Camping Federatie Recreat wil nieuwe regels voor recreatieve zwembaden nu de Vlaamse regering beslist heeft om zwemmen in open water overal toe te laten tenzij er een expliciet verbod is. De overheid legt meer verantwoordelijkheid bij de burgers wanneer ze in open water gaan zwemmen en de Camping Federatie trekt dat nu door naar de zwembaden en pleit voor een versoepeling van het redderstoezicht. De sector kampt naar eigen zeggen allang met een tekort aan redders en met nieuwe regels zouden de zwembaden ook langer kunnen open blijven. De federatie vraagt overleg met bevoegd minister Broens. Er wordt opnieuw voetbal gespeeld. In de tweede voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gespeeld bij het Oekraïense Cherkasy. En in de Europa League speelde Anderlecht 1-1 bij het Zweedse Hammarby. Het weer. De ochtend is grijs en nevelig. Later op de dag duikt de zon op. Temperaturen tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Non-stop. M&M Hits.

0: 6 uur. VRT Nieuws.
1: De E17 in de richting van Antwerpen is versperd. In de buurt van Lokeren is de E17 richting Antwerpen volledig versperd door een ongeval gisteravond. Een vrachtwagen vloog na het ongeval in brand en daardoor raakte het wegdek beschadigd. Dat is vannacht hersteld, maar toch kan er voorlopig geen verkeer over, zeggen ze bij het Vlaams Verkeersinstituut.
2: Het wegdek is daar weer klaar om opengesteld te worden, maar eerst moeten daar een heel pak vrachtwagens vertrekken. Het is zo dat veel chauffeurs vannacht en gisteravond niet konden doorrijden, omdat ze hun rusttijd moesten pakken. En die hebben overnacht daar op de pechstrook. De politie gaat die nu wakker maken. En eens die hele grote groep vrachtwagens vertrokken is, kan de snelweg in principe weer opengaan.
1: De Verenigde Staten leggen nieuwe importtarieven op voor producten uit 86 landen. Het gaat onder meer om Canada, Mexico, India en landen van de Europese Unie. Dat deze tarieven net nu opgelegd wordt, is niet toevallig, zegt correspondent Thomas de Graven.
3: In februari had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. Maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
1: De Spaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen door de vele natuurbranden in het land. Daardoor heeft de overheid meer mogelijkheden om mensen op te roepen om de branden te bestrijden. Rond de hoofdstad Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd en ook in Avila, León en Toledo woeden hevige bosbranden. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden en daardoor hebben al 20.000 mensen hun huis of camping moeten verlaten. Vooral bij Bordeaux is het moeilijk werken. En er wordt opnieuw gevoetbald. In de tweede voorronde van de Conference League heeft AA Gent in Polen 0-0 gelijk gespeeld bij het Oekraïense Cherkasy. En in de Europa League speelde Anderlecht 1-1 bij het Zweedse Hammarby. De dag begint opnieuw bewolkt, maar droog. Na de middag krijgen we zon en 26 graden. Morgen wisselvalliger tot 28 graden en zondag regen.
0: Non-stop. Yeah.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh,
0: met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de

0: Het verkeer op de E17 kan weer door. Sinds gisteravond was de E17 richting Antwerpen in de buurt van Lokeren volledig versperd door een ongeval. Een vrachtwagen vloog na het ongeval in brand, vertelt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Bijna 12 uur lang is de snelweg volledig afgesloten geweest, want daar is heel wat moeten gebeuren vannacht. Het takelwerk, het aanpakken van het licht beschadigde wegdek en dan in de vroege uurtjes ook het weghalen van een muur van vrachtwagens die daar nog stond op de pechstrook, want veel truckers moesten hun rusttijd nemen. Zij zijn nu intussen vertrokken en dus kon de snelweg voor iedereen weer veilig open.
0: In Zillebeke bij Ieper in West-Vlaanderen is de brandweer volop aan het nablussen na een zware brand in een manege. De brand ontstond gisteravond in een loods met zo'n 200 ton stro en hooi, waardoor het vuur zich supersnel verspreidde. De 50 paarden bleven ongedeerd. Uitbater Philip Lierman kon nog net op tijd vluchten.
2: Er zijn geen gewonden, er zijn geen gekwetsten. Alle paarden zijn in veiligheid. Het ging heel snel. Het gaat niet over een minuut, het gaat over een seconde. Ik was begonnen met zelf te blussen. Het vuur nam rapper toe, opdat ik kon blussen. En ik heb eigenlijk echt moeten naar buiten lopen.
0: De Verenigde Staten leggen nieuwe importtarieven op voor producten uit 86 landen. Het gaat onder meer om Canada, Mexico, India en landen uit de Europese Unie. Dat deze tarieven net nu opgelegd worden, is niet toevallig, zegt correspondent Thomas de Graven.
3: In februari had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. Maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
0: De Spaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen door de vele natuurbranden in het land. Daardoor heeft de overheid meer mogelijkheden om mensen op te roepen om de branden te bestrijden. Rond de hoofdstad Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. En ook in Ávila, León en Toledo woeden hevige bosbranden. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden. En daardoor hebben al 20.000 mensen hun huis of camping moeten verlaten. Vooral bij Bordeaux is het moeilijk blussen. En er wordt opnieuw gevoetbald. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Agent in Polen 0-0 gelijk gespeeld bij het Oekraïnse Cherkasy. En in de Europa League speelde Anderlecht 1-1 bij het Zweedse Hammarby. De dag begint opnieuw bewolkt, maar droog. Na de middag krijgen we zon en 26 graden. Morgen wisselvalliger tot 28 graden en zondag regen.

0: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Mannekes,
4: Pompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allee, yes.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: M&M Hits.
4: Altijd de beste hits.

0: stempelwerk, het aanpakken van het licht beschadigde wegdek en dan in de vroege uurtjes ook het weghalen van een muur van vrachtwagens die daar nog stond op de pechstrook, want veel truckers moesten hun rusttijd nemen. Zij zijn nu intussen vertrokken en dus kon de snelweg voor iedereen weer veilig open.
1: Camping Federatie Recreat wil nieuwe regels voor recreatieve zwembaden. Die oproep komt er nadat de Vlaamse regering heeft beslist dat zwemmen in open water vanaf volgend jaar overal toegelaten is, tenzij er een expliciet verbod is. Zwemmers krijgen zo meer verantwoordelijkheid en de Camping Federatie wil die logica nu doortrekken naar zwembaden, want er is al lang een tekort aan redders. In Zillebeke bij Ieper in West-Vlaanderen is de brandweer volop aan het nablussen na een zware brand in een manege. De brand ontstond gisteravond in een loods met zo'n 400 ton stro en hooi, waardoor het vuur zich supersnel verspreidde. De 50 paarden bleven ongedeerd. Uitbater Filip Lierman kon nog net op tijd vluchten.
2: Er zijn geen gewonden, er zijn geen gekwetsten. Alle paarden zijn in veiligheid. Het ging heel snel. Het gaat niet over een minuut, het gaat over een seconde. Ik was begonnen met zelf te blussen. Het vuur nam rapper toe, opdat ik kon blussen. En ik heb eigenlijk echt moeten naar buiten lopen.
1: Er komt nog altijd veel rook vrij. De brandweer vraagt aan de inwoners van Ieper om ramen en deuren gesloten te houden. Er komen veel verontwaardigde reacties op de nieuwe invoertarieven van Donald Trump. De tarieven die Trump in april heeft ingevoerd waren tijdelijk en lopen vandaag af. Daarom vervangt Trump ze nu door een nieuw pakket aan tarieven tegen 86 landen. Ook Europese landen worden geraakt. De vertegenwoordiger voor het buitenland van de EU noemt de tarieven ongegrond. Ook Japan en Nieuw-Zeeland hebben al boos gereageerd. De Spaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen door de vele natuurbranden in het land. Onder meer in Madrid woeden hevige branden, vertelt correspondent Sven Tuytens vanuit Madrid.
3: Op dit moment zijn er in de regio Madrid meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. Noodtoestand wil zeggen dat die coördinatie niet bij de regio's ligt, maar wel bij de federale regering. En die kan dus veel gemakkelijker het leger inzetten bijvoorbeeld en middelen vanuit het hele land naar de plaats brengen waar de bosbranden bezig zijn. Wat er vandaag is afgekondigd is nog maar één keer gebeurd in de Spaanse geschiedenis.
1: De dag begint opnieuw bewolkt, maar droog. Na de middag krijgen we zon en 26 graden. Morgen is het wisselvalliger tot 28 graden en zondag regen.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: M&M hits. Altijd de beste.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: M&M hits.
3: Altijd de beste hits.
2: Non-stop.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: M&M Hits.
1: Het is 9 uur.
2: VRT Nieuws.
3: Er is vraag om de regels rond zwemmen overal te versoepelen. Campingfederatie Recreat vraagt nieuwe regels voor recreatieve zwembaden. Die oproep komt er nadat de Vlaamse regering heeft beslist dat zwemmen in open water vanaf volgend jaar overal mag, tenzij er een expliciet verbod is. Zwemmers krijgen zo meer verantwoordelijkheid en de Campingfederatie wil nu dat die logica doorgetrokken wordt naar zwembaden, want er is al lang een tekort aan redders.
4: Die zwembaden zijn ook niet altijd zo groot in onze sector en je ziet wat die redders allemaal moeten kunnen, welke zware fysieke proeven er ook moeten afgelegd worden, naar aantal meter zwemmen, naar lopen enzovoort.
3: Wil nu dat die logica doorgetrokken wordt naar zwembaden, want er is al lang een tekort aan redders.
4: Die zwembaden zijn ook niet altijd zo groot in onze

0: worden afgeschoten. Het zal wel kleiner en compacter vuurwerk worden, omdat code oranje voor droogte nog altijd geldt. Maar de meningen in de buurt zijn dus verdeeld.
1: Ik snap ergens wel eens een vuurwerk light willen doen, omdat het is wel impressionant als je voor de mainstage staat en ineens knalt al dat vuurwerk naar boven. Dat heeft wel iets. Langs de andere kant snap ik ook wel dat het echt heel droog is geweest en dat we er niet meer mee willen risico's nemen.
2: Tomorrowland draait om liefde, muziek en entertainment natuurlijk ook. Het is leuk, het is een extra touch.
3: Ook zonder vuurwerk is het gewoon prachtig, dus maakt me niet zoveel uit.
0: De Spaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen door de vele natuurbranden in het land. Onder meer in de regio rond Madrid woeden hevige branden. Al 10.000 mensen zijn er geëvacueerd. Correspondent Sven Tuytens vanuit Madrid.
4: Waarom neemt regio Madrid die beslissing? Wel, men denkt daar vooral aan Almeria, wat daar gebeurd is met die 13 doden. Daar is men enorm over bezorgd. En toen heeft de regio die verantwoordelijkheid niet willen doorgeven aan de federale regering. En Madrid wil nu veilig spelen en dus die verantwoordelijkheid doorgeven en vooral geen risico's nemen.
0: Ook in Frankrijk woeden nog hevige natuurbranden. Rond Bordeaux zijn intussen al meer dan 20.000 mensen preventief geëvacueerd. En er waren vannacht weer aanvallen heen en weer tussen Oekraïne en Rusland. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Door de aanval zou er brand uitgebroken zijn in een opslagplaats van de grootste Russische webwinkel Wildberries. Eerder deze week werden ook andere loodsen van dat bedrijf aangevallen, want volgens Oekraïne wordt het bedrijf ingezet voor militaire doeleinden. Rusland heeft dan weer de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen. Daarbij vielen zeker 25 gewonden en raakten woningen en een ziekenhuis beschadigd. De dag begint opnieuw bewolkt, maar droog. Na de middag krijgen we zon en 26 graden. Morgen is het wisselvalliger tot 28 graden en zondag regen.
5: Altijd de beste hits non-stop.

0: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar 12 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
3: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: M&M hits. Altijd de beste hits

0: maken we bij Lapeyre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: M&M hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
1: Mannekes,
2: Pompie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en

0: Er is vraag om de regels rond zwemmen overal te versoepelen. Campingfederatie Recreat wil niet alleen meer verantwoordelijkheid voor zwemmers in open water, maar ook in recreatieve zwembaden. Want een versoepeling van de regels kan een oplossing zijn voor het tekort aan redders.
1: Als men meer verantwoordelijkheid geeft aan de zwemmers, en open water dan helemaal geen toezicht is, dan vinden we het ook logisch om te bekijken of de huidige toezichtregels in de recreatiezwembaden, of die nog wel proportioneel zijn. Wij vragen eigenlijk niet minder veiligheid, maar wel een gelijk speelveld. Wij vragen een debat over de kwalificaties die nodig zijn om dat toezicht veilig te laten verlopen. En ik denk dat die lat op dit ogenblik veel te hoog ligt.
0: De nieuwe importheffingen die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan de Europese Unie zullen wellicht niet heel veel veranderen voor onze bedrijven. Dat zegt het Verbond ter Belgische Ondernemingen.
2: Als we 2024 met 2025 vergelijken, zien we toch dat er wijzigingen zijn in onze handelsstromen. Dat er bijvoorbeeld minder export naar de VS is gegaan in vergelijking met 2024. De situatie zal op zich niet zoveel veranderen, denk ik nu. Ik denk dat er in bepaalde mate misschien zelf een verlichting kan zijn. Maar een tarief is nog altijd slechter dan de situatie dan voor Trump, wat onze producten dus minder aantrekkelijk maakt.
0: Alles samen krijgen 86 landen nieuwe tarieven opgelegd.
2: Het is gegaan in vergelijking met 2024. De situatie zal op zich niet zoveel veranderen, denk ik nu. Ik denk dat er in bepaalde mate misschien zelf een verlichting kan zijn. Maar een tarief is nog altijd slechter dan de situatie dan voor Trump, wat onze producten dus minder aantrekkelijk maakt.
0: Alles samen krijgen 86 landen nieuwe tarieven opgelegd vanuit Amerika. Volgens de VS.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: M&M Hits live.
2: Branden. Al 10.000 mensen zijn er geëvacueerd. Correspondent Sven Tuytens vanuit Madrid.
3: Waarom neemt regio Madrid die beslissing? Wel, men denkt daar vooral aan Almeria, wat daar gebeurd is met die 13 doden. Daar is men enorm over bezorgd. En toen heeft de regio die verantwoordelijkheid niet willen doorgeven aan de federale regering. En Madrid wil nu veilig spelen en dus die verantwoordelijkheid doorgeven en vooral geen risico's nemen.
2: Ook in Frankrijk woeden nog hevige natuurbranden. Rond Bordeaux zijn intussen al meer dan 20.000 mensen preventief geëvacueerd. Frankrijk vraagt hulp aan de Europese Unie om de bosbranden mee te helpen bestrijden. De dag begint opnieuw bewolkt, maar droog. Na de middag krijgen we zon en 26 graden. Morgen is het wisselvalliger, maar wel tot 28 graden. En zondag regen.
4: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Permo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
1: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlova.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: M&M Hits.
7: Altijd de beste hits.
6: Non-stop.
8: Wow.

0: Kijk dat, Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zalige verjaardagspies.
1: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen, ik al de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
1: Hé, hey, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
1: Oh.
2: Ja!
1: Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
4: De Vos Lemmes. Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Goodbye bad hair days

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allegas.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: M&M Hits.
6: Het is 11 uur.
5: VRT Nieuws.
7: De impact van de nieuwe importheffingen zal wellicht beperkt zijn. President Trump heeft een nieuw pakket tarieven opgelegd aan 85 landen, onder meer ook aan de Europese Unie. Het nieuwe pakket vervangt de tarieven die in april zijn ingevoerd en die tijdelijk waren. Er zal dus wellicht niet heel veel veranderen voor onze bedrijven, zegt het Verbond der Belgische Ondernemingen.
8: Het is natuurlijk allemaal moeilijk om direct te analyseren. Dus die onvoorspelbaarheid of zo aankondigingspolitiek blijft toch een zeer heikel punt voor ondernemingen en voor ons ook. Op het eerste zicht lijkt er niet superveel te veranderen. Men spreekt terug over een 10% invoertarief. Dus op dat vlak lijkt het positief te zijn dat de deal met de EU wordt gerespecteerd. Maar een tarief is nog altijd slechter dan de situatie dan voor Trump.
7: Volgens de VS doen die 85 landen niet genoeg om het verbod op dwangarbeid te handhaven. Na Frankrijk vraagt nu ook Spanje meer hulp aan de Europese Unie om de natuurbranden te helpen bestrijden. De branden in de buurt van de hoofdstad Madrid raken maar niet onder controle. De premier van Spanje, Sanchez, spreekt van een dramatische situatie. Er zijn al 10.000 mensen geëvacueerd en bij de grootste brand in de provincie Guadalajara is al 32.000 hectare vernield. Ook in Frankrijk blijven de natuurbranden onrustwekkend. In de buurt van Bordeaux zouden volgens Franse media al meer dan 40.000 mensen zijn geëvacueerd. En dan nog dit, er is veel bezorgdheid over een muntjak die gezien is in de Lippe, misschien nog nooit gehoord, maar dat is een hertensoort die uit China en Taiwan is ingevoerd als een siersoort voor in de dierentuinen. Maar muntjakken

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: M&M Hits. Altijd.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavloven.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solden bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: M&M Hits.
4: Het is 12 uur.
3: 14 nieuws.
5: Komt de moord van Heidi de Schepper voor Assise? 16 jaar geleden verdween de vrouw van 26 uit Balen in de Antwerpse Kempen, maar dat bleef jarenlang onopgemerkt. Volgens haar toenmalige vriend was ze zelf weggegaan en had ze haar 3 kinderen achtergelaten. Maar pas vorig jaar werd er per toeval ontdekt dat ze wel degelijk verdwenen was. Vermoedelijk werd ze vermoord en daarna begraven. Haar lichaam werd nooit teruggevonden. Het parquet wil de zaak voor het Hof van Assise brengen. Justitiejournaliste Marieke van Kappenbergen legt het uit.
6: Vorig jaar nog werden 3 verdachten opgepakt, haar ex-partner en 2 vrienden van hem. 1 vriend bekende al vrij snel dat hij haar had vermoord en de 2 anderen gaven toe dat ze hadden geholpen om haar lichaam te verbergen. Speurders hebben dan verschillende keren naar haar lichaam gezocht op een groot industrieterrein in Balen, maar helaas telkens zonder resultaat. Hoe dan ook, volgens het parquet zijn er genoeg aanwijzingen om die 3 mannen nu te vervolgen.
5: Europa gaat niet veel voelen van de nieuwe Amerikaanse invoertarieven. De VS legt een tax van 10% tot 12,5% op 86 landen en ook aan de Europese Unie. Volgens Amerikaanse president Donald Trump zouden die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar Europa heeft een handelsakkoord met de VS en die nieuwe tax die ligt daar zelfs onder. Europees parlementslid Kathleen van Bremt van Vooruit noemt het een excuus over dwangarbeid onbegrijpelijk.
7: Ik zou zeggen, ik ben blij dat hij eindelijk bezig is met mensenrechten of arbeidsrechten. De basis is dwangarbeid, maar dat gelooft natuurlijk niemand. Dit is een drogreden om zijn tarievenmuur terug te installeren en het is met de haren bijgetrokken. En bovendien, de Europese Unie heeft een sterke wetgeving tegen dwangarbeid die vanaf volgend jaar in werking treedt. Dus het is ook nog eens op niks gebaseerd.
5: In Zuid-Europa blijven de bosbranden uitbreiden. In de regio rond Madrid in Spanje raken ze niet onder controle. Er zijn al 10.000 mensen geëvacueerd en met de grootste brand in Guadalajara is al 32.000 hectare groot vernield. Correspondent Sven Tuytens is in die getroffen regio.
8: Er staat een heel straffe wind, waardoor de brandhaarden enorm snel oprukken. Ik stond er straks op een plaats waar ik de brand zag en 2 minuten later kwam de Guardia Civil om bij te zeggen dat ik direct moest vertrekken, omdat dus de brand de vallei ging oversteken. Dus dat gaat allemaal heel snel. De brandhaarden enorm snel oprukken. Ik stond er straks op een plaats waar ik de brand zag en 2 minuten later kwam de Guardia Civil.

0: Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: M&M Hit Live.
4: 27 graden, ook morgen zondag en nog een graadje warmer dan tot 28 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden en volgende week begint weer een warme en droge periode met temperaturen tot 33 graden.
5: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij. Knaldi!
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: M&M hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: Supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: M&M hits.
4: Altijd de beste hits.
3: Non-stop.

0: présent.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M Hits.
3: Het is 1 uur.
2: 14 nieuws.
4: Komt de moord van Heidi de Schepper voor Assise? 16 jaar geleden verdween de vrouw van 26 uit Balen in de Antwerpse Kempen, maar dat bleef jarenlang onopgemerkt. Volgens haar toenmalige vriend was ze zelf weggegaan en had ze haar kinderen allemaal achtergelaten. Pas vorig jaar werd er per toeval ontdekt dat ze verdwenen was. Vermoedelijk werd ze vermoord en daarna begraven. Vorig jaar werden 3 verdachten opgepakt en 2 van hen zitten voorlopig in de cel en het parket wil dat zij terecht staan voor moord.
5: Het gaat om de 2 mannen die mogelijk betrokken zijn bij de moord. Het gaat enerzijds om de ex-partner van Heidi de Schepper en anderzijds om een vriend van die ex-partner. De derde man dat erbij was, was mogelijk wel betrokken bij de tweede fase, zeg maar het verbergen van het lichaam. Maar die feiten zijn ondertussen verjaard, dus hij wordt niet weerhouden voor de kwalificatie moord. Dus hij zal buiten vervolging gesteld worden.
4: Ja, ondanks verschillende zoekacties werd het lichaam van Heidi nooit gevonden. Maar volgens het parket zijn er dus wel genoeg bewijzen voor moord. Volgende vrijdag zal de raadkamer oordelen over de zaak. In Zuid-Europa blijven de bosbranden uitbreiden. In de regio rond Madrid in Spanje raken ze vooral niet onder controle. Er zijn al 10.000 mensen geëvacueerd en bij de grootste brand in Guadalajara is al 32.000 hectare vernield. Correspondent Sven Tuytens is in die getroffen regio.
6: Er staat een hele straffe wind, waardoor de brandhaarden enorm snel oprukken. Ik stond er straks op een plaats waar ik de brand zag en 2 minuten later kwam de Guardia Civil om bij te zeggen dat ik direct moest vertrekken, omdat dus de brand de vallei ging oversteken. Dus dat gaat allemaal heel snel. Er zijn verschillende brandhaarden die ze tegelijk moeten proberen blussen. En dat is het moeilijke.
4: En dan voetbalnieuws over de Duitse voetbaltrainer Jurgen Klopp. Hij is de nieuwe bondscoach van Duitsland. De vorige bondscoach werd ontslagen na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Jurgen Klopp tekent een contract tot en met het WK van 2030. En voor hem is het trouwens ook de eerste keer dat hij bondscoach wordt. De Rode Duivels die zijn ook nog altijd op zoek naar een nieuwe bondscoach. De Nederlander Mark van Bommel is de topfavoriet, maar het is nog afwachten op een definitief akkoord. Vrij zonnig vandaag met temperaturen tot 27 graden. Ook morgen zonnig en dan nog een graadje warmer. Zondag krijgen we wel buien bij 24 graden. Volgende week begint weer een warme en droge periode met temperaturen dan tot 32 graden.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlova.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mamekes,
9: Pompie.
8: Luister, het is simpel. Tot en met maandag...
9: Tot en met maandag...
8: Krijgen we... Met ons Gamma Plus kaart...
9: Met ons Gamma Plus kaart...
8: 25% op alle verf.
9: 25% op alle verf.
8: Allegas.
9: Dat is simpel.
8: Dat zeg ik toch.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: M&M Hits. Altijd

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Yoohoo!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: M&M hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons gamma plus kaart.
4: Met ons gamma plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
5: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma, Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
8: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
9: M&M Hits.
10: Het is 2 uur.
9: VRT Nieuws.
11: De verdachten van de steekpartij in Gent worden gezocht. Twee mannen vielen toen 's morgens twee andere mannen aan met een mes. Een slachtoffer van 19 raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Het andere slachtoffer liep lichtere verwondingen op. De politie heeft nu foto's verspreid van de twee verdachten van afgelopen weekend. Mogelijk is er een verband met een vechtpartij tussen een groep jongeren de nacht ervoor tijdens de Gentse feesten. En in de zaak rond de moord op Heidi de Schepper vraagt het parket om haar ex-partner en een vriend van hem voor het Hof van Assise te brengen. Heidi was 26 toen ze in 2010 verdween in Balen in de Antwerpse Kempen. Vermoedelijk werd ze vermoord en begraven, maar dat bleef jarenlang onopgemerkt. Eind 2023 startte het gerecht een onderzoek. Hoewel haar lichaam nooit werd gevonden, zijn er volgens het parket toch genoeg aanwijzingen voor moord.
12: We hebben niet gewacht om het lichaam te vinden tot om de procedure verder te zetten. We hebben na aanleiding van de arrestaties in februari 2025 heel veel informatie gekregen over waar het lichaam zou zijn begraven. Er is ontzettend hard gewerkt en gezocht naar dat lichaam. Er zijn heel veel zoekacties geweest op die locatie die steeds ruimer zijn geweest qua oppervlakten. Maar uiteindelijk moeten we zeggen dat we daar alles aan gedaan hebben om het lichaam terug te vinden. Maar dat is op dit moment helaas niet gelukt.
11: De raadkamer zal volgende week wel moeten beslissen of er echt een assiseproces komt. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over enkele minuten aan de 19e rit in de bergen met aankomst boven Alpe d'Huez. Remco Evenepoel kijkt uit naar die beklimming.
13: Ja, wel gezonde stress denk ik. Het is toch Alpe d'Huez, een van de bekendste calls in de hele wereld. En zeker van de Tour de France. Dus een soort gezonde stress, omdat het ook de eerste keer is. En omdat het einde kort erbij komt natuurlijk. En er staat nog veel op het spel. Dus gezonde stress, maar het is niet dat ik er mijn slaap voor heb gelaten.
11: Vrij zonnig vandaag, temperaturen tot 27 graden. Ook morgen is het zonnig, dan nog een graadje warmer. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. En volgende week begint weer een warme en droge periode met temperaturen tot 33 graden.
9: Non-stop.

0: M&M Hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Knaldi. Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: M&M hits.
5: Altijd de beste hits.
4: Non-stop.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
2: M&M Hits.
3: Het is 3:00.
2: VRT Nieuws.
4: De Rode Duivels hebben een nieuwe bondscoach. De Nederlander Mark van Bommel tekent een contract als bondscoach van onze nationale ploeg. En dat tot en met het EK van 2028. Van Bommel is 49 en is zo de opvolger van de Fransman Rudy Garcia. Zijn contract werd niet verlengd na het WK. En nu het onderzoek naar de moord op Heidi de Schepper is afgerond, kunnen haar drie zonen zich stilaan voorbereiden op een proces. Toen hun moeder 16 jaar geleden verdween, waren de jongens 2, 3 en 7 jaar oud. Ze werd nooit als vermist opgegeven en pas eind 2023 opende het gerecht een onderzoek. Een vader werd opgepakt en zit in de cel op verdenking van moord, samen met een vriend van hem. En het parket wil hen allebei voor het assisehof brengen. De advocaten van de drie zonen is tevreden.
5: Het feit dat er een eindvordering is, weten zij ook dat er stilaan een einde ook in zicht is wat dat de procedure betreft. En zullen zij inderdaad wel mee afwachten totdat een volksjury op het einde van de rit uiteindelijk een beslissing zal nemen. Wat dat toch wel heel belangrijk is voor de jongens om het ook te kunnen afsluiten.
4: Veel bioscopen die zetten het geluid van de film The Odyssey van Christopher Nolan zachter. Zo kreeg Kinepolis zo'n 10 klachten van bezoekers die last hadden van het harde geluid. En daarom wordt het geluid zachter gezet in alle zalen waar de film speelt en niet enkel in de grote IMAX-zaal in Brussel, zegt Kinepolis.
6: Mensen ervaren gewoon dat het geluid te luid was. Ik denk wel belangrijk is te onderstrepen dat mensen het uiteraard te luid mogen vinden, maar het was wel binnen de geluidsnormen die we in onze zalen moeten respecteren en die we ook meten. Maar omdat er een aantal klachten waren, meer dan gemiddeld trouwens, hebben beslist om het geluidsniveau te verlagen vanaf afgelopen woensdag.
4: Ja, in de bioscopen van de Lumière groep is het geluid van de Odyssey al meteen verminderd, omdat de klankmix te luid was voor de zalen. Vrij zonnig nog wel vandaag met af en toe wat meer wolken, maar wel droog en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen zonnig en nog een graadje warmer. Zondag krijgen we buien bij 24 graden en volgende week begint weer een warme en droge periode met dan temperaturen boven de 30 graden.

0: zijn er voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Altijd de beste hits

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: M&M hits.
7: Altijd de beste hits.
6: Non-stop.
8: Oeh.

als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij werd niks gezien, niks gehoord.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede

0: haalt Remco het straks op Alpe d'Huez? Wel, in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 19e rit. Een bergrit met de aankomst dus op Alpe d'Huez. En Sporza-collega Christophe van der Goor, wat is er al daar gebeurd op de weg naar die Alpenkol?
1: Wel, we kijken naar een zeer ruime kopgroep van 40 renners. Daarbij geen Remco Evenepoel, nog gele truidrager Tadej Pogacar. Nee, die volgen op 4 minuten in een ruim peloton. We zitten nu in een soort van overgangsfase in de vallei op weg naar Alpe d'Huez. Daar zal waarschijnlijk wel hard worden gekoerst, maar de 40 renners vooraan met één landgenoot, Thijs Benoot, die zitten op 50 kilometer van de streep, hebben dus een ruime voorsprong op het peloton.
0: Dankjewel, Christophe. De Rode Duivels hebben een nieuwe bondscoach. De Nederlander Mark van Bommel tekent een contract tot en met het EK van 2028. Van Bommel is 49 en is ook de opvolger van de Fransman Rudy Garcia. Zijn contract werd niet verlengd na het WK, waar onze Rode Duivels verloren in de kwartfinales van Spanje. En in Brussel begint rond deze tijd een overleg tussen de Brusselse regering en ook de brandweervakbonden. De Brusselse brandweer staakt er al 4 dagen omdat er niet genoeg personeel is en ook te weinig geld. Gisteren deed de regering daar enkele voorstellen over. 132 nieuwe brandweerjobs en 10 miljoen euro extra. Maar de vakbonden vinden dat nog altijd niet genoeg en missen ook garanties van de stad. Vandaag werkt maar 22% van het personeel bij de Brusselse brandweer. En in de meeste bioscopen wordt het geluid van de nieuwe film Die Odyssey zachter gezet. In de cinema's van de Lumière Groep is het volume vooraf al verminderd, omdat het te luid was voor de zalen, waarbij in Kinepolis kwamen zo'n 10 klachten van bezoekers binnen. De film wordt wat stiller afgespeeld in alle zalen, zegt Kinepolis.
2: De dialogen zijn nog altijd duidelijk verstaanbaar en de actiescènes zijn inderdaad nog altijd intens. Dus we denken dat de ervaring voor veel mensen waarschijnlijk beter zal zijn dan voorheen, omdat ze waarschijnlijk minder last aan hun zullen ervaren.
0: Zon en wolken die elkaar afwisselen vandaag bij temperaturen tot 27 graden. Ook morgen zonnig en nog een graadje warmer dan. Zondag krijgen we een bui bij 24 graden. Volgende week begint weer met een warme en droge periode met dan temperaturen boven de 30 graden. M&M Hits.
3: Altijd de beste hits non-stop.

0: fly to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlova.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
7: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: M&M Hits.
5: Altijd de beste hits.
4: Non-stop.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: In de Tour zijn ze bezig aan de klim op Alpe-Eau d'Huez. In de Ronde van Frankrijk zitten de renners in het slot van rit 19. Een bergrit met aankomst dus op Alpe d'Huez. De mythische Alpecol werd gisteren afgesloten voor auto's door de enorme drukte. Sportzaak-collega Christophe Van der Goor volgt het voor ons.
1: Mee. Op dit eigen ogenblik. We herhalen even op deze Alpe d'Huez waar we zijn aan begonnen. De finale richting de top van deze legendarische Alp. Krijgen we nu al een aanval van de gele man Tadej Pogacar. Op 12 kilometer van de top gaat hij hier het record breken van Marco Pantani midden jaren 90 qua klimtijd. Daarachter dan de tweede in het klassement Remco Evenepoel samen met Skel Mose, met Del Toro en Paul Sexas. Zij volgen op een meter of 80, 90. Vooraan hebben we zes leiders met daarbij de Amerikaan Sepkoes Carapaz, de winnaar van gisteren, Ricky Tello, Lenny Martinez, Tijmen Arendsman en de Spanjaard Romo. Kijken we hier, beste Serge Pauwels, na iets ongewaars.
0: Ja, de politie heeft al meer dan 4000 gewelddadige websites offline gehaald. Het gaat vooral om pagina's op sociale media en gamingplatformen die beheerd worden door nihilistische netwerken. Dat zijn gewelddadige groepen die onze maatschappij kapot willen maken. Ze proberen jongeren te dwingen om zichzelf of anderen geweld aan te doen. Dat zegt de federale politie.
2: Dat gaat dan van zelfverminking, maar dat gaat ook over verminking van anderen of gewelddadigheden en dat te filmen en die video's dan online te plaatsen. Het is eigenlijk een soort van gemeenschap die echt proberen om kwetsbare mensen tot gruwelijke daden aan te zetten. Dat zijn zaken die je ook kan tegenkomen op TikTok bijvoorbeeld, om daar zeker alert voor te zijn en om op tijd de politiediensten te waarschuwen.
0: TikTok doet niet genoeg om minderjarigen te beschermen. Dat zegt de Europese Commissie. Accounts op TikTok zijn standaard zo ingesteld dat ze zichtbaar zijn voor alle andere gebruikers. En dat is een probleem, zegt het kenniscentrum Mediawijs.
3: Dat wil zeggen dat dus alle andere TikTok-gebruikers toegang hebben tot filmpjes die minderjarigen online zetten. En dat zelfs niet TikTok-gebruikers toegang hebben tot de profielfoto's. En die kunnen dus gebruikt worden om informatie uit te halen, om bijvoorbeeld aan hacking te doen of om die foto's of die beelden te gebruiken voor cyberpesten.
0: Ja, ook als jongeren hun privéprofiel aanhouden, blijven ze makkelijker vindbaar en zijn hun profielfoto's ook nog altijd openbaar. TikTok mag nu reageren, maar als ze daar niks aan doen, dan riskeren ze wel een boete. Chris Brown geeft toe dat hij 3 jaar geleden betrokken was bij een vechtpartij in Londen. Hij en een andere man sloegen een slachtoffer met een fles en schopten hem ook meerdere keren. Dat slachtoffer liep verwondingen op aan zijn hoofd en zijn knieën. Brown riskeert nu een celstraf tot 3 jaar. Het is niet de eerste keer dat Chris Brown in de problemen komt. In 2009 is hij al veroordeeld tot 5 jaar met uitstel nadat hij zijn ex-vriendin Rihanna had aangevallen. En het wordt licht bewolkt vanavond en vannacht. Later wel wat helder weer. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken. En het wordt warmer tot 28 graden. Zondag gaat het regenen bij 23 graden. En volgende week geleidelijk aan warmer. Vanaf woensdag 30 graden en meer. M&M Hits.
4: Altijd de beste hits non-stop.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Geraakt jij aan mijn stek met Frit?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmens.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlovit.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: M&M hits. Altijd de beste.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: M&M hits.
5: Altijd de beste hits.
4: Non-stop.

0: M&M hits.
1: Altijd de beste hits. Non-stop.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon...

0: alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. M&M Hits.
1: Het is 6:00.
0: VRT Nieuws.
2: Pogacar wint indrukwekkend zijn 5e rit in de Tour. In de Ronde van Frankrijk heeft de gele truidrager Tadej Pogacar de 19e rit met aankomst op Alpe d'Huez gewonnen. Onze Remco Evenepoel finishte als 6e en blijft 2e in het klassement. Sporza-collega Christophe van der Goor volgde het voor ons.
3: Tadej Pogacar dus. Hij voerde een one-man-show op door een aanval te plaatsen op maar liefst 12 kilometer van de top van Alpe d'Huez. De Sloveen veegde een achterstand van 3 minuten weg op het trio vooraan Carapaz, Kuss en de Fransman Martinez. Toch niet van de minste om uiteindelijk met een kleine voorsprong op die drie vluchters te winnen en het 30 jaar oude klimrecord van Marco Pantani te breken. Achter Pogacar was Remco Evenepoel opnieuw de beste klassementsman. Onze landgenoot nam een tiental seconden extra voorsprong op Del Toro en Seixas en bevestigt zo zijn tweede plaats in de stand. Mats Pedersen pakte onderweg de volle buit voor de punten.
2: De politie heeft meer dan 4000 gewelddadige websites offline gehaald. Het gaat vooral om pagina's op socials en gamingplatformen die beheerd worden door nihilistische netwerken. Dat zijn gewelddadige groepen die onze maatschappij kapot willen maken. Ze proberen jongeren te dwingen om zichzelf, maar ook anderen geweld aan te doen, zegt de federale politie.
4: Dat is een soort van puntensysteem dat erachter zit. Dus ze proberen zichzelf eigenlijk op te werken binnen een organisatie en dan anderen aan te sturen om sadistische daden te plegen. We noemen het ook een extremistisch nihilistisch netwerk die dus ja leven van sadistische daden en die dan ook filmen en die publiceren.
2: TikTok doet te weinig om minderjarigen te beschermen op de app. Dat zegt de Europese Commissie. Accounts op TikTok zijn standaard zo ingesteld dat ze zichtbaar zijn voor alle andere gebruikers. Foto's en video's van 16, 17-jarigen kunnen via het algoritme zelfs bij een breed publiek terechtkomen. Veel jongeren begrijpen al dat ze daar voorzichtig mee moeten zijn, maar zeker niet allemaal. Dat zegt het kenniscentrum Mediawijs.
5: Er zijn er nog altijd die niet goed weten dat je beelden die online staan ook gewoon van het net kunt plukken en gebruiken om daar bepaalde persoonlijke gegevens uit af te leiden die je kunt gebruiken om paswoorden te kraken of die beelden gebruiken in een AI-chatbot en daar naaktfoto's van maken die dan weer zouden kunnen gebruikt worden om jongeren af te persen.
2: TikTok mag nu wel reageren nog op de waarschuwing van Europa, maar als de overtredingen later bevestigd worden en niet aangepakt worden, dan riskeert het wel een boete. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn intussen al 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen. De aanval was gericht op een evenement waarbij vertegenwoordigers uit de defensieindustrie waren samengekomen. En dat evenement was op socials ook aangekondigd en er zouden geen schuilplaatsen zijn voorzien voor de gasten. Daarom onderzoekt Oekraïne nu hoe dat juist komt. Het is een licht bewolkte avond en vannacht ook, met later ook heldere perioden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken. Het is ook warmer tot 28 graden. Zondag gaat het regenen bij 23 graden. Volgende week geleidelijk aan warmer, vanaf woensdag 30 graden of meer.
0: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: M&M Hits.
2: Altijd de beste hits.
1: Non-stop.

0: Ook naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Mannekes, Bompie. Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
8: Krijgen we.
7: Met ons Gamma Plus kaart.
8: Met ons Gamma Plus kaart.
7: 25% op alle verf.
8: 25% op alle verf.
7: Allegas.
8: Dat is simpel.
7: Dat zeg ik toch.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: M&M Hits.
12: Het is 7 uur.
11: VRT Nieuws.
13: Pogacar wint met een klimrecord zijn vijfde rit in de Tour.
14: I had to fight off against the super good riders, but they were playing a bit with each other in the end, so this helped me to catch up and win the stage.
13: Ja, dat was Pogacar, want hij heeft in de Ronde van Frankrijk de 19e rit met de aankomst op Alpe d'Huez gewonnen. De Fransman Lenny Martinez kwam als tweede over de streep en de Ecuadoriaan Richard Carapaz werd derde. Onze Remco Evenepoel eindigde als zesde in de rit. Hij verstevigt zowel zijn tweede plaats in het klassement en Remco is tevreden.
15: Uiteindelijk moet ik tevreden zijn. Ik pak 10 seconden en ik heb denk ik wel getoond dat ik beter was dan de rest voor het podium. Dus ja, een goede dag doorgekomen. Morgen nog één keer volle bak gaan en ja, we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2,5 minuten. Dus niks geks doen en als alles goed verloopt, zie je wel morgen.
13: In Diepenbeek in Limburg heeft de politie een drugslab opgerold. Daar werd een soort synthetische drugs gemaakt. Drie mensen zijn opgepakt. Een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. De politie en de civiele bescherming hebben de chemische stoffen intussen opgeruimd. In Frankrijk in de streek van Bordeaux raken de natuurbranden niet onder controle. Al meer dan 40.000 mensen zijn moeten vertrekken. Benjamin is afgelopen nacht geëvacueerd op een camping. Een bestelwagen stond daar in brand. En had daar een natuurgebied in vuur en vlam gezet, vertelt hij.
15: Dat natuurgebied is serieus in brand gegaan. Ook vluchtvliegtuigen zijn er aan te pas gekomen. Helaas hebben ze het vuur niet onder controle gekregen. Dan toch uiteindelijk moeten evacueren. Rond 3:30 kwam de brandweer en de politie bij ons op de camping rondrijden. Van ja, allemaal evacueren. Snel. We hebben ons hebben en houden meegenomen.
13: En dan zijn er wat transfers gebeurd in de sportwereld. In het voetbal gaat Tessa Wullaert spelen bij de Italiaanse club Como. Ze voetbalde al 2 seizoenen ook al in Italië bij Inter Milaan. En in het basketbal speelt LeBron James komend seizoen voor Philadelphia. Hij is 41 en topschutter aller tijden van de Amerikaanse basketbalcompetitie. LeBron James kondigde eind juni zijn vertrek aan bij Los Angeles Lakers. En het wordt nu zijn 24ste seizoen in de grootste basketbalcompetitie ter wereld. Het wordt licht bewolkt vanavond. Vannacht iets helderder, morgen eerst zonnig, later meer wolken en warm tot 28 graden. Zondag gaat het regenen bij 23 graden. En volgende week geleidelijk aan warmer. Vanaf woensdag halen we 30 graden en meer.

0: tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: M&M Hits. Altijd de beste hits, non-stop.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: M&M hits.
7: Altijd de beste hits.
6: Non-stop.

0: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk, in de streek van Bordeaux, raken de natuurbranden niet onder controle. Al meer dan 40.000 mensen zijn moeten vertrekken, van op het schiereiland Cap Ferret onder meer. Benjamin Lembrechts is afgelopen nacht vertrokken op een camping in Biscarrosse. Een brandende bestelwagen had daar een natuurgebied in vuur en vlam gezet.
1: Dat natuurgebied is serieus in brand gegaan. Ook blusvliegtuigen zijn er aan te pas gekomen. Helaas hebben ze het vuur niet onder controle gekregen. Dan toch uiteindelijk moeten evacueren. Rond 3:30 kwam de brandweer en de politie bij ons op de camping rondrijden. Van ja, allemaal evacueren. Snel, snel, snel. We hebben ons hebben en houden meegenomen.
0: Benjamin Lembrechts was dat. In Spanje is de situatie in de regio rond Madrid het meest kritiek. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag moet opstappen. Dat hebben de lidstaten van het hof zo net beslist. Zo hebben ambassadeurs laten weten aan verschillende persagentschappen. De hoofdaanklager, de Brit Karim Khan, was beschuldigd van seksueel misbruik. Een juridisch onderzoek vond daarvoor geen bewijs, maar nu hebben de ambassadeurs van de 125 lidstaten van het strafhof hem dus wel de laan uitgestuurd. Dat roept veel vragen op. Bij Chris van de Wijngaard onder meer, zelf voormalig rechter bij de dat internationaal strafhof.
2: Daar hebben eigenlijk al 3 rechters over geoordeeld. Er is een rapport waar die 3 rechters unaniem zeggen dat er geen misconduct bewezen is. Maar de vraag is of een politiek orgaan die daar nu over beslissen, of die zomaar een rechterlijke beslissing, kunnen ze dat zomaar opzij zetten.
0: Aanklager Karim Khan raakte bekend omdat hij arrestatiebevelen uitvaardigde tegen onder meer de Russische president Poetin en de Israëlische premier Netanyahu. En Tadej Pogacar heeft de 19e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Sloveense gele truidrager imponeerde op de slotklim, de legendarische Alpe d'Huez. Voor Pogacar is het al zijn 5e overwinning in deze Tour, al zegt hij zelf wel dat hij heeft kunnen profiteren, omdat de vluchters te lang naar elkaar bleven kijken.
3: I had to fight off against super good riders, but they were playing a bit with each other in the end, so this helped me to catch up and win the stage.
0: Remco Evenepoel kwam als 6e boven. Hij verstevigt zijn 2e plaats in het klassement. Evenepoel kon niet mee met de tempoversnelling van Pogacar, maar toonde zich wel opnieuw de beste van de andere klassementsmannen.
4: Uiteindelijk moet ik tevreden zijn. Ik pak 10 seconden en ik heb denk ik wel getoond dat ik beter was dan de rest voor het podium. Dus ja, een goede dag doorgekomen. Morgen nog 1 keer volle bak gaan en ja, we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2:30. Dus niks geks doen en als alles goed verloopt, zie je wel morgen.
0: En morgen is er opnieuw een aankomst op die Alpe d'Huez, maar eerst moeten de renners dan nog wel over andere mythische Alpecols, zoals de Croix de Fer, de Télégraphe en de Galibier. Licht bewolkt vanavond en vannacht, later helder bij minima tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en dan tot 28 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Non-stop.

0: boost like a mood.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: M&M Hits Live.

0: 9 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Brussel zijn de Brusselse regering en de vakbonden van de brandweer na uren onderhandelen uit elkaar gegaan zonder akkoord. De staking om onder meer personeel te eisen gaat dus voorlopig verder. Brussels minister-president Dilies laat wel weten dat er morgenochtend opnieuw gepraat wordt. In Frankrijk zijn nu al 40.000 mensen geëvacueerd voor de natuurbranden. Vooral in de buurt van het schiereiland Cap Ferret, ten zuidwesten van Bordeaux, woedt het vuur volop. Dat stelt NOS-correspondente Saskia Houtuin op de Nederlandse openbare omroep ter plaatse vast.
1: Ja, ik heb vandaag van alles gehoord. Een monsterbrand, een XXL-brand. En zo voelt het eigenlijk ook wel. Het is echt heel groot, heel massaal. Wij zijn hier op een plek waar veel mensen nu verblijven. Die zijn geëvacueerd vanuit het gebied. Die kunnen nu ook al een paar dagen niet terug. Dus die zitten hier ook al wel een tijdje. Dat zijn inwoners die ook niet weten nu ook hoe het met hun spullen gaat, met hun huis gaat. We hebben ook mensen erover gesproken die zich echt wel grote zorgen erover maken. En er zijn ook wel veel toeristen die op een camping staan hier. En dus ook nog een tijdje hier waarschijnlijk zullen blijven.
0: In Spanje zeggen de autoriteiten dat de brand nabij Madrid op zijn hevigst is en op dit moment onmogelijk te blussen valt. Premier Sanchez bezoekt het rampgebied morgenochtend. In Oxford is een eerste vrijwilliger ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die op dit moment woedt in Congo in Afrika. Aan de Engelse Universiteit van Oxford is in 8 weken tijd een vaccin ontwikkeld. We hopen dat het kan helpen om de epidemie in te dijken, zegt professor Theresa Lamb.
2: We're incredibly pleased and incredibly excited to be able to do this today. We're really hopeful that this vaccine and other vaccines and interventions can make an impact in the ongoing and horrific outbreak in the DRC.
0: In het oosten van Congo en in buurland Oeganda zijn al meer dan 1000 mensen overleden aan besmetting met de Bundu-Bugyo-variant van Ebola. En in het voetbal maakt Tessa Wullaert een opvallende transfer naar de Italiaanse club Como. De zesvoudige gouden schoenwinnares was de afgelopen 2 seizoenen ook al actief in Italië bij Inter Milaan. Daar werd ze afgelopen seizoen topschutter en werd ze verkozen tot beste aanvallende speelster van de competitie. Wullaert wordt bij Como de best betaalde speelster en voelt er zich meteen erg geliefd.
3: Het is natuurlijk een heel mooi voorstel en ze hebben ook gezegd dat ik echt top priority was voor hen. Dus blijkbaar toen ik mijn ja-woord gegeven had, was de sportdirecteur direct stad ingegaan en die had hem een glas wijn ingevonden. Dus ja, ze waren super blij en dat is ook wel iets wat ik gewoon nodig heb als speelster.
0: Como promoveerde vorig seizoen van de tweede naar de hoogste Italiaanse klasse. Het wordt licht bewolkt vanavond en vannacht, later helder bij minima tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en tot 28 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Altijd de beste hits non-stop.

0: altijd de beste hits non-stop.
1: M&M Hits.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De brandweer van Brussel staakt voorlopig verder. Vanavond zijn de vakbonden en de Brusselse regering na uren onderhandelen uit elkaar gegaan zonder akkoord. Brussels minister-president Dilies laat wel weten dat er morgenochtend opnieuw gepraat wordt. De Brusselse brandweer legde het werk dinsdag neer en eist onder meer extra personeel om het grote personeelstekort op te vangen. In Frankrijk start rond deze tijd een uitzonderlijke crisisvergadering van de Franse regering. Aanleiding zijn de aanhoudende natuurbranden in het land. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez weten. Volgens de laatste cijfers zijn al meer dan 100.000 mensen geëvacueerd. Momenteel woeden de zwaarste branden in het zuidwesten niet ver van de stad Bordeaux. In Oxford is een eerste vrijwilliger ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die op dit moment woedt in Congo in Afrika. Uitleg door Christine Bonneure.
1: Tegen het Ebola-virus bestaan er al vaccins, maar niet tegen deze Bundibugyo-variant van Ebola, die al meer dan 1000 levens heeft geëist in Congo en Oeganda. Nu is aan de Universiteit van Oxford in 8 maanden tijd een vaccin ontwikkeld met dezelfde technologie als hun coronavaccin. Professor Theresa Lamb is hoopvol.
2: We're really hopeful that this vaccine and other vaccines and interventions can make an impact in the ongoing and horrific outbreak in the DRC.
1: Vrijwilliger Ed Hunt was de eerste proefpersoon. Toen hij hoorde hoeveel slachtoffers de Ebola-uitbraak maakt, aarzelde hij niet.
3: I've just been aware of what's been going on over in the DRC and the number of people who are dying from Ebola, so I thought it helps out. So.
1: Nu volgen nog allerlei testen, maar tegelijk zijn in India al 620.000 dosissen van dit experimentele vaccin klaargemaakt.
0: De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag moet opstappen. De hoofdaanklager, de Brit Khan, was beschuldigd van seksueel ongepast gedrag. Een juridisch onderzoek vond daarvoor geen bewijs, maar nu hebben de ambassadeurs van de 125 lidstaten van dat strafhof hem wel de laan uitgestuurd. Dat melden diplomatieke bronnen aan verschillende persagentschappen. Aanklager Khan raakte bekend omdat hij arrestatiebevelen uitvaardigde tegen onder meer de Russische president Poetin en de Israëlische premier Netanyahu. In de Ronde van Frankrijk start de Colombiaan Einer Rubio morgen niet in de 20e rit. Hij botste op een volgauto van team UAE, de ploeg van gele truidrager Pogacar. Het voertuig moest daar straks plots remmen omdat er veel fans op de weg stonden op de slotklim naar Alpe d'Huez. Rubio kon niet meer remmen en werd in de achterruit van de wagen gecatapulteerd en hij werd met snijwonden in het aangezicht afgevoerd naar het ziekenhuis in Grenoble. Daar is hij een 20-tal keer gehecht in het aangezicht. En nog een bijzonder verhaal uit Frankrijk, want daar zijn de stoffelijke overschotten gevonden van een man en een vrouw die al bijna 10 jaar vermist en gezocht werden. Maar opmerkelijk, Amerikaanse YouTubers vonden de lichamen binnen enkele uren. Meer uitleg door Frank Renaud.
4: In 2017 verdween een 68-jarige vrouw in Zuidwest-Frankrijk. Het jaar erna verdween in hetzelfde gebied een 29-jarige man. Al die jaren werd er naar ze gespeurd, maar zonder succes. Ze leken van de aardbodem verdwenen. Tot deze week. Een team van Amerikaanse YouTubers kwam naar Frankrijk om vermiste mensen op te sporen. Ze lieten sonarapparatuur in een rivier zakken en binnen 4 uur vonden ze het stoffelijk overschot van de 29-jarige man in zijn auto in het water. De dag erna vonden de Amerikanen ook de vermiste vrouw. Ze werd ook dood aangetroffen in haar auto in diezelfde rivier. Bijna 10 jaar is er naar ze gezocht door de Fransen. En in een paar uur werden ze gevonden door de Amerikanen. En dat was te danken aan hypermoderne sonarapparatuur waar de Franse politie niet over beschikt.
0: Helder tot licht bewolkt vannacht, tussen 10 graden in de Ardennen en 17 elders. Morgen zonnig en warm tot 28 graden. Zondag start grijs met kans op wat regen, later opklaringen en dan tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits non-stop.

0: Het is 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Crisisoverleg op dit moment in Frankrijk naar aanleiding van de aanhoudende natuurbranden daar. Frank Renaud in Parijs, wat ben je al te weten gekomen?
1: De Franse premier heeft een aantal ministers bijeengeroepen voor crisisoverleg vanavond. Onder meer de minister van Defensie. Want we weten inmiddels dat het leger gaat worden ingezet bij de bestrijding van de bosbranden. Militairen gaan de brandweer ondersteunen. Dat is nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat. Vooral nu in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. 42 brandweerlieden zijn er al gewond geraakt. Toeristen zijn opgeroepen daar weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt daar al boven de stad. In heel Frankrijk is meer dan 50.000 hectare aan bos en natuur in de as gelegd tot nu toe. En daarmee horen de bosbranden van deze zomer nu al bij de ergste van de afgelopen 15 jaar.
0: Bedankt, Frank. En ook in Spanje zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Volgens de laatste berichten gaat het om meer dan 60.000 mensen die hun huis hebben moeten verlaten of die verplicht binnen moeten blijven. Twee grote branden, niet zo heel ver van de hoofdstad Madrid, zijn samengekomen. En ook daar slaagt de brandweer er voorlopig niet in om controle over het vuur te krijgen. De Spaanse premier Sanchez bezoekt de regio morgenochtend vroeg. En dan zal bekeken worden of ook daar extra maatregelen nodig zijn. En niet alleen in het zuiden, ook in het noorden brandt het. In de Schotse Highlands is de brand in het natuurgebied de Cairngorms weer opgeflakkerd. Een bergdorp met zo'n 600 inwoners is volledig ontruimd. De brand woedt al 10 dagen en leek even onder controle, maar de wind heeft het ondergrondse smeulende vuur weer aangewakkerd nu. De rook heeft intussen ook de Schotse stad Aberdeen bereikt en dat is bijna 100 kilometer verderop. Mensen daar moeten ramen en deuren dicht houden. En in India is het water dat voor ellende zorgt, want bij zware overstromingen en aardverschuivingen in het noorden van het land zijn al zeker 50 mensen omgekomen. Er zijn ook nog tientallen vermisten. Door de overvloedige regen zijn zo'n 1,1 miljoen mensen getroffen in 2000 steden en dorpen. 41.000 mensen in India verblijven er in opvangcentra omdat ze niet meer terug naar hun huis kunnen voorlopig. Door de hevige moessonregens is de rivier Brahmaputra buiten de oevers getreden. Helder tot licht bewolkt vannacht, tussen 10 graden in de Ardennen en 17 elders. Morgen zonnig en warm tot 28 graden. Zondag start dan grijs met kans op regen. Later breekt de zon door en dan tot 23 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: M&M Hits Live.

M&M Hits.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Zware natuurbranden blijven Frankrijk en Spanje in hun greep houden. In beide landen houden of hielden de regeringen vanavond crisisoverleg. In Frankrijk is dat ondertussen afgelopen, zo net. Frank Renaud, in Parijs, er komen extra maatregelen?
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
0: Dankjewel, Frank. En dat de rook tot in de stad hangt, zoals Frank net zei, bevestigen ook Douke en Victor, twee Belgen die vanavond in Bordeaux aankwamen met de trein. Ze stuurden ons deze getuigenis, opgenomen met hun smartphone.
2: Vanaf dat we van de trein wandelden, roken we direct echt zo'n heel felle rookgeur van, ja, alsof er een grote haardvuur aanstaat.
3: Ja, en als je buiten komt in station, uit het station, is alles ook zo licht mistig.
2: Het geeft ook een beetje een beklemmend gevoel, omdat je echt alleen maar, ja, zo vuurgeur inademt.
0: Veel mensen geëvacueerd dus in Frankrijk en voorlopig ook zo'n 60.000 in buurland Spanje. Twee grote branden niet zo heel ver van de hoofdstad Madrid zijn daar samengekomen. Het leger is ook in Spanje ingezet en de Spaanse premier Sanchez bezoekt de regio zaterdagochtend heel vroeg. De brandweer van Brussel staakt verder. Vanavond zijn de bonden en de Brusselse regering na uren onderhandelen uit elkaar gegaan zonder akkoord. Brussels minister-president Dilies laat wel weten dat er morgenochtend opnieuw gepraat wordt. De Brusselse brandweer legt het werk dinsdag neer en eist onder meer extra personeel om het grote personeelstekort op te vangen. Saoedi-Arabië heeft vanavond bombardementen uitgevoerd op een havenstad in Jemen. De stad staat onder controle van de zogenoemde pro-Iraanse Houthi-rebellen. De aanval is een vergelding voor de beschietingen die die rebellen uitvoerden op vrachtschepen in de Rode Zee de voorbije dagen. Iran bemoeilijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz in de Persische Golf en de Houthi-rebellen proberen ondertussen dus hetzelfde te doen in de Rode Zee. Een andere belangrijke route voor vooral het vervoer van olie en gas uit het Midden-Oosten. Karim Khan gaat in beroep tegen de beslissing om hem te ontslaan als openbaar aanklager bij het internationaal strafhof in Den Haag. Dat werd eerder vandaag beslist. Tegen de Brit waren er beschuldigingen van seksueel wangedrag, maar uit onderzoek bleek daar onvoldoende bewijs voor. Niettemin besliste, of hebben de zowat 150 landen die lid zijn van het strafhof hem vanavond dus de laan uit willen sturen, maar hij gaat in beroep. We kennen Khan vooral van de internationale aanhoudingsmandaten die hij afvaardigde tegen de Russische president Poetin en de Israëlische premier Netanyahu. En nog een opmerkelijke actie van zo'n 120 Britse miljonairs. Die hebben een open brief geschreven aan de nieuwe premier Burnham om te zeggen dat ze best meer belastingen willen betalen. Het gaat onder meer om oud-voetballegende en presentator Gary Lineker en filmmaker Richard Curtis. Ze pleiten voor een vermogensbelasting van zo'n 2% voor een vermogen boven de 10 miljoen pond. Ze zeggen dat ze op die manier een extra steentje willen bijdragen tot de Britse maatschappij. Dat zou de schatkist 24 miljard pond kunnen opbrengen. Een reactie van premier Burnham op deze Proud to Pay actie, trots om te betalen, is er voorlopig nog niet. Helder tot licht bewolkt vannacht tussen 10 graden in de Ardennen en 17 elders. Zaterdag zonnig en warm tot 28 graden. Zondag start grijs met kans op wat regen, later opklaringen en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
0: Ook Spanje wordt nog altijd geteisterd door bosbranden. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn intussen 63.000 mensen geëvacueerd. Er woeden verschillende branden in de omgeving van Madrid die zich blijven uitbreiden. Volgens de lokale overheid zijn die branden op dit moment op hun hoogtepunt en bijna onmogelijk te blussen. De Spaanse premier Sanchez brengt de komende dag een bezoek aan de getroffen regio. De staking bij de Brusselse brandweer duurt voort. De voorbije avond zijn er onderhandelingen geweest tussen de vakbonden en de Brusselse regering, maar die hebben niets opgeleverd. Bij de Brusselse brandweer wordt al sinds dinsdag gestaakt. De vakbonden eisen onder meer extra personeel om het grote personeelstekort op te vangen. En nog in Brussel, in Sint-Jans-Molenbeek, is vorige nacht een gebouw beschoten. De politie vond verschillende kogelinslagen, onder meer een glazen voordeur raakte beschadigd. Het is voorlopig niet duidelijk waarom er geschoten werd. Bij het incident vielen geen slachtoffers. De politie kon nog geen verdachten oppakken. Er is een onderzoek geopend. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: altijd de beste hits.
1: Non-stop.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
0: In Brussel in Sint-Jans-Molenbeek is vorige nacht een gebouw beschoten. De politie vond verschillende kogelinslagen, onder meer een glazen voordeur raakte beschadigd. Het is voorlopig niet duidelijk waarom er geschoten werd. Bij het incident vielen geen slachtoffers. De politie kon ook nog geen verdachten oppakken. Er is een onderzoek geopend. De E19 van Antwerpen naar Brussel is vannacht ter hoogte van Mechelen deels afgesloten voor het verkeer. Aan de brug over de Deilen is namelijk schade vastgesteld en er wordt bekeken of een herstelling mogelijk is. Er wordt gewaarschuwd voor verkeershinder. Vannacht moeten wagens over 1 rijstrook rijden. De komende ochtend zouden dat 2 versmalde rijstroken worden. Er geldt ook een snelheidsbeperking. En de 3 verdachten die de voorbije dag werden opgepakt bij de ontmanteling van een drugslab in Diepenbeek in Limburg zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Het gaat om een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48 jaar. In het drugslab zouden een soort synthetische designerdrugs gemaakt zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden.